0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen. Het weer tot slot. Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij het blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Om 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Het Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie donderdagavond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeeuw-Zwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het OM, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachte. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Om 9:00 PM was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Withuis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Het Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie donderdagavond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het OM, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachte. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Om 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter.

0: matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is Johan de Graaf in de Gouwe Oude Show.
2: Weet je nog

0: greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een hartelijk welkom. Hier zijn wij weer. Het is de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met de heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Ik heb vandaag eventjes rondgesnuffeld, bedeten in het grote hitarchief in de kelder van het grote Gouden Oude Complex. Daar staan alle singeltjes en LP's netjes gerangschikt. Dat is een hele grote kelder, moet ik zeggen. Klimaatbestendig, dus alle singeltjes en LP's blijven altijd goed bewaard op dezelfde temperatuur. Dus dat is geen enkel probleem altijd om ze te draaien in de Gouden Oude Show. En ik heb een paar mooie uitgezocht, dames en heren. Dat wil je niet weten. De eerste was er een van de Casuals. En die was dan getiteld Toy. Zijn we er allemaal klaar voor? Iedereen is er de hoogste. Iedereen is er klaar voor, zie ik. Het is de hoogste tijd, zo wil ik het zeggen. Het is de hoogste tijd om te beginnen aan de tweede grammofoonplaat in de show. En dat is Raymond Tavares uit het jaar 1900.

inderdaad, dat zijn de mensen van de Heaven Must Be Missing Angel natuurlijk. Tavares met Hodana. Het is een mooie uit 1969. Hier is Stevie Wonder.

vele hits hebben deze mensen gemaakt. Ongelooflijk, ongelooflijk. Het is een geweldig uit de jaren 60. Deze van The Beach Boys en Breakaway. We gaan door naar het jaar 1977. Waar is Tom Collins? Die roept het altijd om, hè? Eens even kijken waar de man uithangt. Misschien zit hij beneden wel in de kantine van het grote gouden oude complex een bakje koffie aan het drinken. Ja. Ik ga hem even opzoeken, doen wij smoking.

0: ze mooi of niet, soms van Smokey. Dat was Tom Collins was er in een keer. Hij is beneden uit de kantine weggelopen om even het jaar tot te roepen. Smokey was dit met It's Your Life.
1: 1977.
0: Kostte nog moeite gespaard, hè? De man roept het gewoon nog een keertje om. 1977 uit Den Haag, volgens mij, The Internationals.

Dan kennen deze dames ook van die andere single van Boom Boom Boom. Ja. Dat was die andere een groot hit in de tijd in 1977. Ze hebben ook meegedaan in het Songfestival, hè, deze dames. Met Young and in Love. Zo moet je dat zeggen. We gaan boodschappen doen, tenminste, daar is de man van bekend geworden. Maar het was toen de tijd in 1969 en 1970 al een dikke grote hit voor de Joyce Baker Selection. Met de Little Greenback hier in die gouden oude show. En als je net hebt ingeschakeld, hartelijk welkom.

tijdloze hit of niet deze van de Joris Baker Selection met de Little Greenback. Ik ben een beetje vergeten te vertellen aan het begin van de uitzending dat we natuurlijk ook aandacht besteden aan de zeezenders van toen. En dat doen we altijd door middel van een lieveling, een alarmschijf, een treitenschijf, een sureshot of weet ik het wat, een satellietschijf, ook nog van Monique. Maar deze keer doen we iets met Miamico Internationaal. Radio.

0: Mi Amigos Lieveling.
1: En de lieveling op Mi Amigo Internationaal, week 22, 1 juni van het jaar 1974. Wat een dikke hit toen de tijd, hè? Hier zijn de Rubes met de Sugar Baby Love.

0: een geweldige dikke nummer 1 toen de tijd in de diverse hitlijsten. Hè? De Miamico top 50 en de Veronica top 40. De Noordzee top 50 en de Sugar Baby Love week 22, 1 juni 1974. Dat waren de Roebets.
1: Johan de Graaf. Met

Dat is toch een leuke, of niet zoals deze uit het jaar 1974 weer. Eén van Luc Bro met Hey Hey, het is zomer. Kennen we deze nog, Spanky and Our Gang. Met a Sunday Will Never Be The Same. Dus muziek uit het jaar 1967.

0: 1967,
1: dat is een van de Roek Williams. Met Take Your Time.

0: Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
1: Hey, ken je deze nog?
2: 1967.
3: Zo, die knalt er even lekker in. Ja, onder het motto, wij houden stand. Veronica moet aan land. Die geweldige plaat deze. De formatie Cream met de Wide Room. Dit is de Gouwe Ouwe Show vanuit Studio 2 met Johan de Graaf. En hier is Cream.

En wat een herrie op de radio, maar wel een mooie herrie, of niet, met deze. Zeker van de formatie Cream met de White Room. Tijd voor wat rustig, ja, rustpinkje in het programma, laat ik het zo zeggen. Ik kwam hem tegen in het grote hittearchief beneden in de kelder van de gouden oude show van het grote gebouw hier. Waar alle singeltjes en LP's netjes liggen opgestapeld. In rekjes ook. Prachtig, hier is Sam.

Dat is nog een mooie of niet om deze van Olivia Newton-John met de Sam. We gaan even op de Duitse tour met Tony Holiday met Tante Samba met meer.

0: En ze leuk of niet, of een zingen van Tony Holiday, Tante Samba met meer.
1: Bij Johan de Graaf, in de Gouwe Ouwe Show, hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
2: Hey, ken je deze nog?

Het klinkt oud, maar het is ook oud, moet ik zeggen. Deze van Bobby V met Tekukere of My Baby uit het jaar 1962. Oh, nog een jaar 62. Dat was de laatste in het eerste gedeelte van de show. Hier is Polenka.

De mooie tune klinkt weer van de Magdalena. Dit was ooit de herkenningstune van Radio Meermico 272 op de Magdalena. Even de groeten doen aan Wim de Grote, en dat doe ik dan altijd erbij. Goed. Dessel Besso uit 1962 was de allerlaatste grammofoonplaat in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Dus dat betekent nog een gedeelte. En dan zou ik zeggen, tot straks, tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Om 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Showblad. Sweat and Tears was dit met You Made Me So Very Happy. Ja. Onder het motto Loving Awareness. En die maken elkaar een beetje gezelligheid. Ook muziek uit de jaren 60. Hier zijn Bob en Earl.

0: De Harlem Shuffle zo van Bob en Hul. Zullen we iets gaan doen met de disco? Ja, een lekkere disco knoopplaat.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Dat is een hele mooie, moet ik zeggen, van Eurus, Wind en Fire samen met de dames van The Emotions. Disco uit de jaren 70, de best.

uitstekende single van Wietse was dit. Het Where Have You Been in die gouden oude show met een mooie van de heren van de Tracks. With a Girl on.

heerlijke of niet, soms deze van de Trucks met With a Girl Like You hier in het programma De Gouden Oude Show. Met de Climax Blues Band kennen we deze nog met Couldn't Get It Right.

0: vind het te mooi, moet ik zeggen. Deze van The Climbers Blues Band met Couldn't Get It Right. De muziek kriskras door elkaar heen.
1: My tears are falling.
0: De jaren 60, 87, uit de jaren 60. Bobby.

Het is wel een hele oude, maar hij is nog steeds heel erg goed, moet ik zeggen. En iedereen zingt er mee met Robin V, Take Good Care of My Baby. Dit is ook leuk.

0: ook weer een van die grote hits van de formatie Tavares, waar of niet? Heaven Must Be Missing an Angel was ook een hele goede vriend. Dat was denk ik wel hun grootste hit. En dit kwam daar vlak daarna. Tavares in de show met Morgan Than a Woman.
1: Dit is de Gouden Ouwe Show.

0: blijft toch wel een grappig plaatje of niet, zoals deze van Afrik Simone.
1: Ramaya.
0: Getiteld Ramaya. 1979, dames en heren. Herkenbare muziek van Alba. Dit is trouwens de Gouden Oude Show. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom bij het programma. Met die heerlijke muziekjes van toen uit die jaren 60, 87. Hier zijn ze, de dames en heren, met de Voelievoel.

geweldige hit of niet. Soms deze van ABBA, ja, de ene hit is nog groter dan de ander, is ongelooflijk. Wat de hits deze mensen hebben gemaakt. Je kan nog steeds de LP's van hun kopen en de singles. Ja, die worden nog steeds opnieuw uitgebracht hier.

Erin uit de jaren 70. Een keer van Frankie Miller met de Love Letters. Zo, die heeft er zin in, of niet? Soms die knalt er even lekker in. De heer Andy Gibb met Shadow Dancing.

0: Ja, met op de achtergrond het koor van de andere heren van de Kipjes, van de Bee Gees. Shadow Dancing, dat was er eentje van Andy Kip.
1: 1968.
0: Terug in de tijd, 1968. Dankjewel Tom Collins voor het omroepen van het jaartal. Hier zijn de Honeybus met I Can't All Let Maggie Go.

0: Helemaal gedraaid in de show met de Honeybus met I Can't Let Maggie Go.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is disco time.
0: Het is een zeker disco time met deze heerlijke plaat uit 1978 van Jimmy Bo Horn met Dance Across the Floor.

Jimmy Bohoorn met Denzel Kostervloer. Waar is de man gebleven? Ik hoor hem helemaal niet. Er is aan de hand in de show. Geen idee wat er aan de hand is. De plaatsen zijn eerder afgelopen dan ik denk vandaag. Hier zijn de Cats met Turn Around and Start Again.

gouden oude hits hier in de gouden oude show. Ja, daar is het programma voor, hè? Met The Cats, met Turn Around and Start Again. Kennen we deze nog? Ach, natuurlijk wel. Dat zijn de mensen van de herkenningstunes van Radio Caroline, hè? The Fortunes, met deze andere hit van hun Seasons in the Sun.

is alweer de ene laatste plaat in de Gouden Oude Show. Zo snel gaat het maar. Voordat je het weet is het alweer tijd. De Fortunes met Caesars en The Sun. Dit is de laatste. Hier is Jimmy Gilstrap.

0: was de laatste in de show.
1: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
3: Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in de Rotterdam Charlois brak gisteravond rond 9 uur een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. Door de rook en stank is de overlast groot. De Maastunnel werd afgesloten, maar is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie, waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Lekker openingsnummer dit trouwens hoor. Let me show you the way to go. Uiteraard muziek van de Jacksons.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: En ik zeg ook een hele goede morgen allemaal, luisteraars. Welkom. Het programma Doordraaien op Radio Emmeloord. We zijn er weer tot 10 uur met heel veel muziek. En straks gaan we ook nog terug naar de jaren 60 en jaren 70. Maar eerst deze nog eens even lekker draaien. De Marbles.

Vincent Edwards. Scoorde hiermee in 1969 toch al wel weer een hele grote hit met Thanks uiteraard. De volgende artiest, een beetje vergeten, had destijds een hele grote hit. Het was Holly Johnson. En hij was de leadzanger ook van de groep Frankie Goes to Hollywood. Heeft hier een aantal grote hits mee gescoord. Maar dit is zijn solo, of komt uit zo'n solo periode. Americanos, Holly Johnson nu.

afkomstig van het album Blast. Jawel, Holly Johnson. En het album kwam uit het jaar 1989. Alweer een tijdje geleden. Americanos, dat was de hit die je zojuist hoorde. En andere grote, dat was dan ook nog de Love Train van, ja, van dezelfde artiest. Hè? Holly Johnson. Het is momenteel hoogzomer en we zitten midden in de vakanties. Nu iets moois. Het dorp. En deze keer gezongen door Dana Winneren.

0: dorp uiteraard. Vertaald uit het Frans. En Wim Sonneveld die scoorde er in de jaren 60 een hele grote hit mee. En dit was de uitvoering trouwens van niemand minder dan Dana Winner. Klinkt ook erg leuk als het ware. Zoals gebruikelijk in dit programma Doordraaien gaan we op de zaterdagochtend ook altijd 50 jaar terug in de tijd. Terug naar die hitparade van precies. Jawel. van 50 jaar geleden natuurlijk. En dan komen we uit halverwege augustus van het jaar 1976.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Muziek uit de jaren 70.
0: En toen stond dit erin. Prachtig mooie chanson. Jean Manson.

van dit. Avant de doux. Dear adieu. Van Jean Manson. En ze was geboren in Amerika. Het was een Amerikaans model, zinger en acteur. Actrice als het ware. Geboren in Cleveland, Ohio, lees ik hier. We zitten in de hitparade van precies 50 jaar geleden. Dit stond er destijds.

gelegenheidsduet tussen Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik dit nummer hoor, dan word ik altijd op een of andere manier vrolijk en opgewekt. En dat is nou weer precies de bedoeling van zo'n plaatje. De volgende, Eddie Howell en The Man from Manhattan, stond er ook in. 50 jaar geleden.

0: 50 jaar geleden stond dit hoog in de Nederlandse top 40. Eddie Howell en The Man from Manhattan, featuring uiteraard, u heeft hem vast wel herkend, Freddie Mercury en Brian May, die deden natuurlijk ook mee, ex-Queen. De nummer 1 is nog net zo nummer 1 als de week ervoor. En die gaan we ook nog even lekker draaien. Trouwens, er stonden een boel leuke plaatjes in, hoor. Op nummer 5 in de Nederlandse top 40, een halve eeuw geleden. Peter Frampton, Show Me The Way. The Real Thing, You To Me Are Everything. Op 4, The Manhattans op 3 met Kiss and Say Goodbye. En Standing On The Inside, Full House, Nederlandse gelegenheidsformatie. En ik heb het al gezegd, Nice and Slow van Jesse Green op nummer 1.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.

de Koele Wijn. En Angeline, mijn blonde seksmachine. Inmiddels de oudste rocker van Nederland, dacht ik zo ongeveer. Hè. Ja, leuk om dat nog eens een keer weer zo te draaien, dames en heren. Zometeen gaan we ook nog 47 jaar terug in de tijd, terug naar 1986. Maar eerst deze nog eens even draaien. Stimmen in wind, Julianne Werding.

0: natuurlijk nog eens een keer weer zo te horen. Juliane Werding, Stimmen in Wind. En we gaan nog eens even 40 jaar terug in de tijd, vrienden. We gaan terug naar augustus van het jaar 1986.
1: Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid. AM 747.
0: En dit stond er destijds in. Ah, prachtig. Sweet Freedom van Michael McDonald's.

zijn superhit Sweet Freedom. Het was een thema van zijn film, of zijn film van de film Running Scared. En 40 jaar geleden stond het hoog in de Nederlandse top 40.

Janet Jackson. Die scoorde 40 jaar geleden ook met dit Nasty. En ik kan je vertellen dat er een boel leuke plaatjes in staan in die top 10. Onder andere op nummer 3. Mattia Bazar, Tizento, Madonna, Papa Don't Preach op 2. En de nummer 1 is nog net zo nummer 1 als de week daarvoor. In de 5e week MC Mike G en DJ Sven en de Holiday Rap.

0: radio. Also rocking to the rhythm in stereo.
1: And you don't stop, the body rock. You
2: the holiday rap.
3: MC Micah G en DJ Sven. Het was wel de zomerrit van het jaar 1986. Alweer zo'n 40 jaar geleden. En ze stonden hiermee dus op nummer 1. De populairste plaat in Nederland. Goed vrienden, ik kijk eens even naar de klok. Het loopt al aardig richting 10 uur. Dat betekent dat ik plaats ga maken voor Kees Bakker. Met weer een nieuwe aflevering Scherp op de Terp. Zoals gebruikelijk tussen 10 en 12 uur hier op Radio Emmeloord. Ik ben er morgenmiddag weer tussen 1 en 2. En dan draai ik uitsluitend vinylplaatjes. Dus wat mij betreft een hele fijne zaterdag nog. En tot een volgende keer maar eens weer. En bedankt voor het luisteren. De groetjes. En zometeen veel plezier met Kees. Hoi.

0: is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht één persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kan met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam Charlois brak gisteravond rond 9:00 een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. De brand is inmiddels onder controle. Door rook en stank is de overlast groot. Ook werd de Maastunnel afgesloten, maar deze is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: een hele goede morgen. En de eerste plaats is ook weer een feit. Dido, thank you. Komt dan in 2000. Ja, 2000 alweer. Al meer dan 26 jaar geleden. Oh, wat gaat de tijd toch snel, hè? Ja. Mooi dat je weer zit te luisteren hier op de Radio Emmeloord natuurlijk. Via de DAB Plus en de 747. De lekkere, gouden, oude middengolf. Ja, daar zijn we met opgegroeid, hè? En proberen dat een beetje stand te houden natuurlijk. De 90 Classic is van Desire. En het gaat over live. Komt in 1998 alweer. Oh, jongen. Van Veronica Top 100, de CD. Ja, die hadden we toen ook nog in die tijd. En, ja, tegenwoordig zijn er allemaal CD's te koop. En singles en LP's. Jongen, je wordt er maar doodgegooid. Alleen, ze willen allemaal de hoofdprijs hebben. En ja... Zo gek ben ik niet natuurlijk. Oh ja, en ik moet Petertje nog even bedanken. Nou, Peter, dank jongen. Dat was weer lekker, lekker de gouden ouders hier. En dan weer een lekkere nummer 1. En het is ook weer ontzettend mooi weer geweest deze week. Oh, ja, daar word je helemaal voor ook van. Nou, we gaan muziek draaien natuurlijk. Genoeg geluld.
1: De grootste hits van toen.
2: Grootste hits van toen.
3: Dit zijn de Happy 90s.
1: Dit is... AM 747.

0: bijzonder liedje. Dancing, en het heet Crowd Highs Affair. Dan moet ik even kijken van wat, wat voor... even kijken, ja, heb ik hem? Ja, ik heb hem, natuurlijk heb ik hem. Even kijken wat er allemaal op dit hoesje staat. Dat is Crowd Highs Affair. En is uit, even kijken, wat voor jaar? Oh, 76. Ja, dan is uit de 76. We gaan even de Vergeten Niederpopplaat draaien. In de Vergeten Niederpopplaat, dat is ook weer een hele leuke. Ja, vorige week hoor ik ook iets van Tol Hansen bij Peter. Ik dacht, hey, die heeft dan wel meer van die leuke liedjes gemaakt. En dit heet Hoofdpijnrheumatiek.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier?
2: Yesterday, yesterday.
1: Terug in de tijd.
3: De Vergeten Niederpopplaat.
1: Radio Emmeloord op de Middengolf. AM 747.

0: change my heart. Here over here, my lord.
1: Set me free.
0: Yeah. Hey, Lord. Oh. Maar kan iemand toch goed zingen? Heeft volgens mij ook nog met Neil Young opgetreden hier in Groningen. Ja, dat weet ik ook nog wel. Ik heb hier een hele oud singeltje. Is van Frida Payne uit 1970. En het heet The Band of Gold.

0: Send You Been Gone. Nou, ik ben er nog steeds hoor. Ik ben hier tot 12 uur hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Het is alweer de hoogste tijd voor 3 op een rij en een koekje erbij. En we gaan draaien. Feral Sharkey en Listen to Your Father. En dan The Go-Go's, Our Lips Are Sealed. En Gabriel Climie. Ja, Sensuary. Haha, 2016. Oké, nou beginnen we.
1: Dit is 3 op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

Don't Change It. Gladys Knight en de Pips. Uit 1977. Ja, Baby Don't Change Your Mind. Hier op Radio Emmeloord natuurlijk weer de 767 of de DAB+. We gaan even naar Robert Long draaien. Iedereen doet het. Iedereen doet het. Maar tegenwoordig niet meer. Er mag helemaal niks meer gebeuren. Er mag helemaal niks meer. Je mag niet eens, je gaat bijna niet meer tegen tv kijken. Stel je voor, je ziet wat. Oh.

dat was een apart mannetje. Die had allemaal van die lekkere scherpe teksten, van die liedjes die hij maakte natuurlijk. En sommige mensen die waren het helemaal niet mee eens, maar sommige mensen die vonden het ook prachtig. De volgende is van José Feliciano en Cesara. Cesara. Cesara, zeg ik toch? Cesara. Kraakt wel lekker. Oh, heerlijk.

Zie ik die reclame voor me. Met die groene flesjes bier. Van hij en ik nemen elke keer weer een nieuwe. Louis Armstrong, What a Wonderful World. Nou, we mogen ook niet klagen. Ja, niet over de weer natuurlijk. De rest, is, de rest in de wereld, nou, die deugen niet. Nee, nee, nee, dat is niet helemaal cozy natuurlijk. We gaan weer even een een liedje draaien. Hello Mary Lou van Ricky Nelson. Oh, wat kraakt hier lekker, hè? Hoor je hem? Oh, heerlijk. Daar word ik helemaal wild van.

Nelson. En ik heb het even opgezocht. 1961 in het singeltje. Wow, wat kraakt je lekker. Heerlijk. Dat wordt... En nog één plaatje. Dat is weer de eerste uur rond natuurlijk. Maar we beginnen straks weer met een liedje van Dido en Life for Rent. Maar we gaan eindigen met Heart and Magic Man. Tot zo, dan ben ik weer een uurtje bij je met Scherp op het Erf hier op Radio Emmeloord 747. Of terwijl DAB+, nog beter kwaliteit.

Magic Man. And Nancy Wilson. En dan gaan we nu de mooiste tune aller tijden draaien. Ja, Les Augusta. The Man of Action. Van natuurlijk Radio Noordzee Internationaal. Ah, dit vind ik een geweldige tune. De tune.

van Radio Noordzee en Radio Veronica natuurlijk. En wie ging door? Caroline en Mi Amigo. En Mi Amigo zit nu weer op stream, hè? Die hebben ook een programma. Luister ik ook wel eens even naar. Dat is ook wel leuk.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel, is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxen, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland, en dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht 1 persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kan met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Tell Somebody. Jimmy Somerfield. Komt uit 1990. Leuk liedje. Lekker al rustig begin van de tweede uur natuurlijk hier op Radio Emmeloord. Via de 747 of via de DAB+. Wat gaan we draaien? We gaan iets draaien uit 1987. Is van T-Pau. And China in your head.

Track. Was ook zo'n programma, die heette zo, hè? The Breakfast Club. Volgens mij was dat elke maandag. Maandag, ja. Bij de Avro, volgens mij. Als ik me goed herinner, natuurlijk. We gaan weer even een stukje disco draaien. En de disco is dit keer van de Brooklyn Brocks and Queens Band. En het heet On The Beat.

0: En toen was hij ook afgelopen, ja. Het is een hele aparte LP. Het is een, ja, een beetje roze. Een roze LP. Niet te geloven natuurlijk. Kijk, wat gaan we volgen? Oh, wel Leo M. draaien. Amoreux de Solidaire. Hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Via de 747 en de DAB+.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.

0: Een makkelijke tekst is dat toch? Ja, la la la la la la la. Kwam uit België. En het kwam uit 1981 alweer. Dan een tijd geleden. Het is, ik kijk er op een klokje. Het is de hoogste tijd voor de zomer top 3. En we gaan weer 3 leuke liedjes draaien natuurlijk. De eerste is Love Generation Groovy Summertime. En dan natuurlijk Abam Summer Night City. En dan Barry Manilow Coba Cabana. Onder het motto van...
1: De zomer.

hier op Radio Emerald. Een lekker disco zangetje hier op Radio. Ga maar door, hè. Zijn er helemaal niet aan. Ja, ja, het is gebeurd. Het is de hoogste tijd weer voor de rock ballad van dit uur. En de rock ballad van dit uur is van CC Top en La Grande.

Smokey Robinson en de Miracles. De track On My Tears. Nou, niet huilen hoor, nee. Het is, ja, nou, niet huilen, zeg ik wel. Maar maandag, ja, dan moeten we weer werken. Oh, waar? Hebben we 3 weken vakantie gehad? Nou, en dan moet hij maandag weer los, ja. Gelukkig heb ik later dienst. Ja, ik werk in ploegen, dus ja. Ik ben een koekiebakker, ja. Daarom hebben we ook die zing. Tripperij, koffie en een koekje erbij natuurlijk. En dat doe ik al, kijk, 43 jaar. Ja, niet te geloven, hè. De volgende plaat komt uit 1982. Is van José. En José, die zat vroeger bij Love. En ze heeft een hele grote hit gehad met I Will Follow Him.

0: I love him.
1: I will follow. Ja, zo ze zag er ook altijd wel appetijtelijk uit, die José natuurlijk. Zo, het laatste plaatje dat erin staat, dan is iets van de Palling Sound. Het Volendam is van The Cats en Be My Day. Ik zeg tot volgende week. Zaterdag ben ik weer tussen 10 en 12 uur hier op Radio Emmeloord via de 747 of de DHB+. Een heel goed weekend en werk zin volgende week, hè? Ja.

0: Emmeloord Vuur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Duitsland staat tijdelijk toe dat vrachtwagens op zondag de weg op mogen vanwege de lage waterstand in de Rijn. Daardoor kunnen binnenvaartschepen minder vracht vervoeren en dreigen bevoorradingsproblemen. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxen. Ook op zaterdagen mogen sommige vrachtwagens langer rijden. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel één dode. En een 35-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking, er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

van de Radio Veronica Top 40, nummer 40. Vorige week nog op nummer 30 in 10 weken lang Radio Veronica Top 40. Je suite, een beetje bijzondere plaat met Little Willy. Een hele goede middag. Dit is Radio Emmeloord op de Middengolf. DAB+. En zitten we ook op FM of is dat nog een beetje... Little Willy.

niet zeggen dat het een hele waanzinnige plaat. Het is gewoon een ongelooflijk waanzinnige plaat. Procol Harum, voormalig alarmschijf in de Radio Veronica Top 40. De Top 40 van 29 juli 1972. Uitgezonden op de 192 meter in de middengolf van het radiocentrum te Noorden. Hij verankert voor de kust van Scheveningen. Herm, we kennen nog wel van The Wider Shade of Pale. En wie weet komen deze plaat nog wel tegen in deze Radio Veronica Top 40. Tijd voor de Nederlandstalige plaat. Dit is Ria Valk.

wegsnuizen van een waanzinnige plaat. Locoporti, oftewel Crazy for You. We zullen later kinderen krijgen. Een meisje voor jou en een jongen voor mij. Dat meisje moet dan weer op jou lijken. Oh, wat romantisch allemaal. Radio Emmeloord met de top 40 van 50 jaar geleden. Die werd uitgezonden op Radio Veronica. Je hoort hem dus hier op DAB+, dus op de Wereldgolf 747 wereldwijd. Uur na uur de wereld rond op www.radioemmeloord.nl. Als je dan weet dat we op dit moment een programma presenteren live vanuit Tisza Igar in Hongarije, 1600 kilometer van Nederland vandaan, vanuit Utrecht. Ongelooflijk, hè? 1600 kilometer vanaf Utrecht vandaan. En dat komt allemaal glashelder bij u binnen. Althans, dat hoop ik maar een beetje. Een Nederlandstalige plaat. De tweede Nederlandstalige plaat in deze top 40. Het is Louis Nick.

0: O'Sullivan. Hij maakte heel veel mooie muziek. En zo heette deze prachtige plaat uit de Radio Veronica Top 40 van 50 jaar geleden. Wat is die, jongen?
1: Join together.
0: Gezellig. With love, peace and good music, of course. In de goede en de slechte tijden. Wij zijn Radio Emmeloord.

Zo'n triest verhaal van een jongeman die een bank heeft overvallen en uiteindelijk door honden is opgespoord. En zijn vriendin zei van, joh, weet je wat, het gaat helemaal fout. Give up your guns and face the law, oftewel geef je gewoon over, dan komt het allemaal goed. Uiteindelijk komt de sheriff langs en die zegt van, jongen, je bent surrendered, je bent omsingeld, je moet je overgeven. Je weet niet of hij het gedaan heeft natuurlijk, hè. Verliest het meisje als hij gaat vluchten en als hij doodgaat, ja, dan zit hij hier ook nooit meer. Wat een triest verhaal van The Boys. Het nummer heet dus inderdaad Give Up Your Guns. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. 8 weken lang in de Radio Veronica Top 40. Vorige week stond hij nog op nummer 21. Deze week op 33. Oftewel, hij is aardig aan het zakken. Zonde. Ja. Ik ben eventjes wat aan het zoeken. Oh ja, ik heb hem gevonden. Daar is hij weer.

0: eerste nieuwe binnenkomer in de historische top 40. Corrie Konings. Wat een probleem allemaal. Je hebt me bedrogen. Nee, werd hij destijds uitgebracht op het Dureco Records. Of was het 11 provincie? Geen idee eigenlijk meer. Allemaal zo lang geleden, hè?
1: Alle hits van toen op een rij.

0: 10 weken lang in de top 40. De Radio Veronica top 40. Vorige week op 16. Deze week helaas gezakt naar nummer 30. With a little help from my friends. 31 augustus 1974 zou deze plaat gedraaid worden in het laatste uur van de C-zender Radio Veronica. Dat allemaal vanaf de Noorden heet. Radio Centrum dat je nog steeds kan bewonderen in Amsterdam als je dat zou willen op de oude NDSM-werf. Onherkenbaar verminkt aan de binnenzijde, aan de buitenzijde ziet het er nog een beetje uit als zijnde het oude Veronica Centrum. Er staat nog Veronica op dat wel. Het dek is verhoogd en de antennes zijn niet origineel, maar het is toch wel leuk dat het karkas er nog is. Een soort van
1: stukje geschiedenis.
0: Daar op de oude NDSM-werf. Wij zijn Radio M-Lord, de top 40 van 50 jaar geleden. Muziek van Ruud en Verdi Bolland. En Waiting for the Sun op 29.

0: Dein Rundfunk Radio Emerald.
1: Weil wir zwei uns verstehen. Michaela.
0: Mediumwelle. Vergeet het allemaal, jongens. De Michel of 747 op DAB+. En uur na uur de wereld rond radioemerald.nl. De top 40 van 50 jaar geleden. Michaela van Bate Ilik. Nieuw binnen in de historische top 40. Net als Wait for the Sun van Bolland te Bolland. Die hoort je op 29 en deze vonden wij op nummer 28. De historische top 40, oftewel de top 40 van 50.

Vorige week was het de alarmschijf. Deze week nieuw binnen op nummer 26 in de historische top 40. De top 40 van 29 juli 1972. Chris Hutch and We're On Our Way. We zijn allemaal onderweg naar morgen, toch? De volgende plaats vonden we vorige week op nummer 31. Kwam daar nieuw binnen. De Candyman van Sammy Davis.

Ik heb het al vaker gezegd, hoe leuk is het zo'n historische top 40 met al die diverse soorten platen. Nederlandstalige muziek, Engelstalige muziek, Duitsstalige muziek. Zelfs Franstalige muziek in deze top 40, een historische top 40, de top 40 van 50 jaar geleden. Tony Marshall, vorige week kwam hij binnen op nummer 24 gestegen met Superstip naar nummer 24, terwijl 10 plaatsen winst. Ik kan me voorstellen dat je zoiets hebt van, ik was deze plaat al een heel klein beetje vergeten. Waarschijnlijk wel. Je was het vergeten? Tony Marshall, je hoort hem hier op Radio M-Lord. En dit is Lenny Koer op nummer 23 in de vierde week.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Duitsland staat tijdelijk toe dat vrachtwagens op zondag de weg op mogen vanwege de lage waterstand in de Rijn. Daardoor kunnen binnenvaartschepen minder vracht vervoeren en dreigen bevoorradingsproblemen. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saksen. Ook op zaterdagen mogen sommige vrachtwagens langer rijden. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel één dode. En een 35-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top 40.

tweede uurtje gerichte hitgevoelens. Oh, heerlijk jongens. My Lady of Spain. Even te kijken of ik het lijstje nog kan vinden hoor. De negende week. Radio Veronica Top 40. Vorige week op nummer 28. Deze week op 21. 7 plaatsen winst. Een hele goede middag. Dit is Radio Emmeloord met de Top 40 van 50 jaar geleden. De Radio Veronica Top 40.

waanzinnige tekst uit de jaren 70. Hij raakte werkloos, kon niet voor zijn gezin, voor zijn vrouw zorgen. Zij koos voor een ander en daarom ging hij maar stelen. Het is toch ongelooflijk. Hij kon niet zorgen voor het dagelijks brood. Jacques Herp op nummer 19, stationair in de vierde week. Radio Veronica, top 40. En het nummer heette Werkloos.

ongelooflijk veel gedraaid op Radio Veronica. Op de 192 meter, later op de 538 meter. Come on, let's dance. Muziek van The Kids. Dus wel op de terugweg. Vorige week stond hij nog op nummer 12. Deze week op nummer 18 in de historische top 40. 13 weken lang in deze hitlijst. Als ik naar Dick Offering ga luisteren, dan hoor ik hem altijd deze muziek draaien voor Vrouwtje Watermaat. Zal ik dat ook doen of zal ik het doen voor Greetje? Want ik weet dat Greetje ook helemaal fan is van The Kids. Weet je wat? Voor beide. En weet je wat? Ook speciaal voor jou. Geen probleem. Op nummer 17, afkomstig van 13. Dit zijn de meisjes met rode haren van Arne Jansen. Hier op Radio Emmeloord.

superstip. Naar nummer 15 doorgestegen. Vorige week nieuw binnen in de historische top 40 op 26. Roberta Fleck en The First Time Ever I Saw Your Face. Zo, dat was een hele mond vol.

Wat een verdriet, Hanny in de regels. Mario, Mario, het levert haar wel een plaats in de Nederlandse top 40 op. Ook weer met een superstip. Vorige week op 29 binnengekomen in de historische lijst. En deze week doorgestegen naar nummer 13. Het is Radio Emmeloord op de middengolf 747 DAB+. Uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl. En ik mag het nu al zeggen, vanaf maandag ook op FM.

Ik kan natuurlijk zeggen, dit is best een irritant nummer, maar nee, zo gaat popcorn, hè. Heb je het al eens geprobeerd? Lekker met popcorn, mais in de pan doen, deksel erop. Een beetje olie erin uiteraard, hè. En dan maar hopen dat het gaat poffen. En het klinkt dan ongeveer zo. Popcorn van de Popcorn Makers. Nieuw binnen, de allerhoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40. Destijds bij Radio Veronica. We slaan er een over. Child in Time van Deep Purple, stationair op nummer 10. En deze, ja, is helaas een beetje aan het zakken. Is jammer, jongens. De vijfde week, muziek van de Sandy Coast. Het nummer heet Summer Train. Summer.

met dat trein nog gewoon reden, hoor. Absoluut. De Summer Train van de Sandy Coast, dat zeg je de Thalys. Laat het daar maar niet over hebben, vrienden. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Het maakt niet uit of je met de Thalys gaat, of dat je via Schiphol gaat of via Eindhoven. We kunnen het gewoon allemaal niet aan. Er is geen personeel. Nederland kraakt en steunt in haar voegen. En dan lees ik dat we weer zoveel mensen hebben opgevangen. En dan denk ik, hoe kunnen we dan geen mensen hebben? Nou goed, dat is mijn boerenverstand natuurlijk. Ik kan er niks aan doen. Gary Glitter op de radio.

beetje lastig met een WhatsAppje. Dat kan niet meer, of met een mailtje. Shield with a Kiss, wat een heerlijke plaat. Ook lekker gestegen in de historische top 40. Vorige week nieuw binnen op 17, doorgestegen naar nummer 7. En op nummer 6 vinden we plaat die vorige week op nummer 5 stond. En dat is allemaal in de vijfde week historische top 40. De Radio Veronica top 40 van 29 juli 1972. We horen mooie zegeluiden. Je hebt hem waarschijnlijk al herkend, hè? Dit zijn de Makkers, de Zomerzon.

Soon. Vorige week op nummer 8 in de derde week historische top 40. Deze week op nummer 4, 4 plaatsen winst. De Radio Veronica top 40, zoals die werd uitgezonden destijds op de 192 meter in de Middelgolf. Nog het radiosendschip de Noorderlijn verankerd voor de kust van Scheveningen. De laatste dagen weer heel veel foto's gezien van het radiosendschip. Het ene moment ligt hij wat hoger op de golven, de andere moment wat lager. Dat schijnt te maken te hebben met de ballast dat ze hebben gedaan. Dat hebben ze met zakjes gedaan, niet met beton. Zoals bij de MV Miamico. We hebben nog één plaatje te gaan voordat we weer eventjes afscheid moeten nemen voor nieuws, weer en informatie. En dan heb ik daarna nog een heel uur lang historische top 40 en de historische tipparade van 50 jaar geleden. En dat hoor je allemaal op Radio Emmeloord.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april, na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Orkaan Dolfin heeft de zuidelijke Japanse eilandregio Okinawa hard getroffen. 6 mensen raakten gewond, ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom en bijna 20.000 passagiers kregen te maken met geannuleerde vluchten. Gisteren kregen bijna 260.000 inwoners opdracht te evacueren. De orkaan trekt richting China en Taiwan, waar ook al maatregelen worden genomen. 4 mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en 3-jarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Alle hits van toen op een rij.

beetje gerichte hipgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. Op nummer 3 stationair in de 5e week notering Hurricane Smith. En oh baby, what would you say? Nou, wat ik je wel kan vertellen, ik hoop dat ik dit tussen kan afmaken, want ik zit op dit moment in de Tissa Igar in Hongarije. En het is misschien een partijtje nood hier. En de bliksem is al een paar keer ingeslagen. En dan hebben we eventjes geen stroom meer. En dan hoop ik maar dat we gewoon weer terug kunnen komen op de radio. En anders dan hoor je gewoon non-stop muziek op Radio Emmeloord. De top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden.

0: Iglesias staat neer op nummer 2 en houdt alarmschijf 6 weken lang in de historische top 40. Un canta a Galicia, zo heet die plaat. Oh, wat het betekent, ja. Fijn op de middengolf op 747 uur na uur de wereld rond. www.radioemmeloord.nl. Help DAB Plus in de Noordoostpolder. En vanaf maandag ook nog eens een keertje op FM. Frequentie gemodelleerd in Emmeloord.
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.

0: tweede plaat in de historische top 40 die we later zouden horen in het laatste uur van Veronica op 31 augustus 1974. A Wider Shade of Pale, Procol Harum, stationair op nummer 1 in deze historische hitlijst. En die andere plaat was natuurlijk van Joe Cocker, With a Little Help from My Friends.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade.
2: Pull up a chair, speak the truth when you tell me your cares.

binnen in de historische tipper aan de New World en Sister Sister Jane. Je hoort al deze bijzondere muziek op Radio Emmeloord. Inderdaad, een beetje bijzondere muziek, want ik heb aardig moeten zoeken in mijn lijsten. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb bijna de hele tipparade compleet kunnen vinden. Maar er waren platen die ik gewoon niet had. Deze wel, op nummer 29, nieuw binnen. Goodbye, my friend.

historische tipparade Sunday. En dan is hij weer thuis. Oké. En daarvoor had je moeten horen de mandoline in Nicosia van de zangeres zonder naam. Maar die heb je helaas niet mee kunnen nemen. En Goodbye My Friend van de Arnhem heb je uiteraard ook gehoord. Ik heb het al eerder gezegd, we hebben wat probleempjes hier in Tessa Igor met de stroomvoorziening in verband met het toch wel bijzondere weer op dit moment. De afgelopen dagen waren de temperaturen tussen de 35 en de 40 graden en op dit moment regent het, onweert het en dan valt de stroom af en toe uit. Dus mocht je af en toe denken van wat gebeurt er allemaal of ik hoor iets anders, dan heeft het te maken met de stroomuitval al hier te plaatsen.

langzamerhand begonnen ze die hoge stemmetjes te krijgen. De mannen van de Bee Gees, de gebroeders Gibb. Het nummer heette inderdaad Run To Me in de tweede week. Tipparade vorige week op 29, deze week op 25, op 24. Please Come Home. Upstairs 52 en Penelope, we draaien hem niet. Helaas, maar de volgende plaat, die zit er wel in.

plaatje zo verslagen. I like it that way, de Tremolo's. Vorige week kwamen ze binnen in de historische tipparade op nummer 18, doorgestegen naar nummer 10. En ik verwacht dat deze plaat toch zeer zeker wel verder gaat stijgen. Dat we over twee weken gewoon in de top 40 terecht. De historische top 40 die dan wordt uitgezonden op Radio Emmeloord over twee weken. En als het goed is, dan nog steeds live vanuit Tissa Igar in Hongarije. En zo heet het nummer I Like It That Way.

4 weken lang in de tipparade van 50 jaar geleden. It's Great van The Hearts of Soul. Vorige week nog op nummer 8 in de vierde week. Nu doorgestegen naar nummer 5, oftewel 3 plaatsen winst. Het zal heel langzamerhand gaan richting de top 40. Of het echt een grote hit gaat worden, ja, we weten het eigenlijk allemaal. Op nummer 4, Dance Cleopatra, Dance van Prince Busters. En op nummer 3, afkomstig van 5 in de vijfde week tipparade, Lovers Bye Bye.

toch zo'n beetje aan het einde gekomen van 3 uur lang hitgevoeligheid op Radio Emmeloord. Ik moet eigenlijk zeggen gerichte hitgevoeligheid. Live vanuit Tissa Igar in Hongarije, 3 uur lang. Het is wel een soort van estafette hoor, met blikseminslag en dat soort toestanden, maar volgens mij heb je het gericht. Moet je niet te snel zeggen natuurlijk, hè? Want zo aan het einde van het programma kan de bliksem nog steeds inslaan. De top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden, 29 juli in het jaar 1972. En deze top 40 en deze tipparade werd destijds uitgezonden op Radio Veronica vanaf het zendschip te Noordenij op 192. Dat is een weer goed idee. Dit is de alarmschijf voor de komende week. Glenn Miller met In de Mood.

0: uur.
1: Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. In Rotterdam is een 26-jarige man aangehouden voor twee steekpartijen en een poging daartoe. De aanvallen vonden vanochtend binnen een half uur plaats in Delfshaven en Overschie. Twee mannen raakten gewond, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de politie waren de slachtoffers willekeurig uitgekozen. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op één van de drie landen gezien als een aanval op alle drie de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Louis Beeld is dit in Starship. Een hele goede middag en welkom hier bij Studio Gouda via Radio Emmeloord.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord via DAB+.

twee, 70 was dat, de Raspberries. En I don't want to say goodbye. Een mooie plaat en een beetje is in dat plaatje natuurlijk, hè. En ja, hier hebben we er helemaal één. En dat is Gitte Bruin. En Noorderwijk.

0: Beuk, maar Noordernij, jij blijft bestaan. Van Geert de Bruin, ja, de Noordernij is er nog, hè. En voor degene, ja, dat is bijna onmogelijk, maar degene die luisteren en die niet weten wat de Noordernij is, nou, dat was het zendschip van Radio Veronica.
1: Via DAB+ is dit Radio Emmeloord. Starry.

0: was een mooie plaat, hè?
1: 1972 was dat Vincent van Don McLean.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
1: Ja, wat nieuwe plaatje hier in de Studio Gouda, programma van Studio Gouda. En dat is Pearl Jam, Alive.

0: goedemiddag. Je luistert naar Radio Emmeloord en dat was Celine Dion hier op Radio Emmeloord. En My Heart Will Go On.
1: Wonderful Radio Emmeloord.
2: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, een mooi Nederlandstalig nummer gaan draaien van cowboy Gerard. Oftewel Gerard de Vries, DJ ook op Radio Veronica in het verleden. En het spel Kaarten.
3: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke het gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich, dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar één God is. En de twee vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is, het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord preekten: Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en die gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Nummer 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigden van hun zonden. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan de moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens tel op de kaarten, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken in een jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.
0: Ja, mooi is dat, hè? De originele versie is ook in het Engels. Artiest is me even ontschoten, maar dat was Cowboy Gerard en het spel Kaarten.

1974 was dat Gio Vannelli en People Got the Groove. En ja, we hebben nog zo'n mooi nummer. We draaien First Choice en Dr. Love.

0: dit is Studio Gouda via Radio Emmeloord. En dat was First Choice en Dr. Love.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, goedemiddag. Dit is Radio Emmeloord en dit is Dusty Springfield en Spoon.

Spooky. En ja, dit is ook zo'n leuk plaatje. Dat vond ik pas. En dit is eigenlijk een R&I plaatje uit 1970. En Amy Bonaparte. En Never an Everyday Thing. Uit 1970.

was Elie Bonaparte. En Never an Everyday Thing, 1970. En ja, we gaan naar het nieuws en het weer. Ja, want het is weer zover. En dan gaan we nog luisteren naar een uurtje hier vanuit de studio Gouda. We draaien Johnny Cash en A Thing Called Love.

0: is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïens transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht geprobeerd een partij in beslag genomen illegale sigaretten te stelen. 5 verdachten zijn aangehouden, 1 van hen raakte gewond. De politie onderzoekt of de inbraak verband houdt met de vondst van 1,2 miljoen illegale sigaretten gisteren in Delft. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op 1 van de 3 landen gezien als een aanval op alle 3 de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, dat was Simon & Garfunkel. Beetje een rustig begin van de tweede uur hier van de muziek matinee hier op Radio Emmeloord. Vanuit Studio Gouda. Ja, het is best gecompliceerd, hè? Allemaal. Mijn naam is Hans en ik ben nog een uurtje bij jullie met mooie muziek. En we draaien Madonna en Like a Virgin.

Ja, mooi nummer, want daarna is het regelmatig weer te zien, hè, met het voetbal en zo. Maar dat was Like a Virgin. En dit is Eric Clapton, A Wonderful Tonight.

Fendi Potion. En I take it back. Ja, nou, dat is prima. Neem het maar terug. Maar ik weet niet wat precies. Dit is Lou Reed. And I love you, Suzanne. Hier op Radio Emmoor.

0: αυτός Lou Reed, ένα I Love You Suzanne.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Maar weer is een Nederlands nummer en dat doen we met Henk Westbroek, de kroeghouwer uit Utrecht. En zelfs je naam is mooi.

als Sheena Easton en The 9 to 5. En ja, vorige week draaiden we de versie van Dolly Parton, hè? Maar ik denk even kijken, want die van Sheena Easton, eigenlijk vind ik die mooier, maar ja, dat is persoonlijk natuurlijk, hè. Ja, we gaan wat anders draaien. En dat doen we met Matt Bianco, Get Out of Your Lazy Bed.

0: Dat was Matt Bianco hier op Radio Emmeloord.
1: Kortswelle, middelwelle en UKW.
0: Ja, we gaan weer terug in de tijd. We gaan naar 1971. En we draaien Swimming into Deep Water en Don Rosenbaum.

0: Dat was Don de Rosenbaan en Swimming into Deep Water.
1: Onjuist zijn volume zo dat ze de zeezenders de deur open te zetten. Eigenlijk in zo'n zaak je zou voorschrijven in zo'n
2: Deelde mee dat KVV-fractie ten aanzien van een
3: uitgang. Als de duizend grijs van de regen te kort zijn om nog licht te geven en de wind de laatste bladeren van de bomen scheurt, heb je genoeg aan de programma's van Radio Noordzee om de koude winterdagen door te komen. Geluk is het geluid van de fijne uurtjes. Die worden bezorgd door Ferry Maat, Tony Berk, Leo van der Goot, Ted Bouwens, Dick de Graaf, Mark van Amstel en Hans Molenaar. Voor wie wakker wordt en luistert naar Radio Noordzee op 220 meter, is elke nieuwe dag een wonder. Zonder meer.
4: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
3: 220, want er is meer.

0: willen van zeezenders het zou de deur open te zetten.
1: Onjuist zijn
0: om nu zo dat we willen van zeezenders
2: de deur met je jas aan. Op de gang nog een laatste slok thee en gauw in de auto. Met natuurlijk de radio afgestemd op 220 meter. Doe wat je moet doen. Snel en goed. Stem af op Radio Noordzee. Want er is meer.
3: Want er is meer.
4: Want er is meer dan een sterveling.
5: Jan van Veen, Radio Noordzee versie van meer. Er is meer. En ja, dat is ook een beetje in het kader van de herinneringen aan de zeezenders. 1974, Jan van Veen. En meer. Dit is Earth and Fire. En Wild and Exciting.

zo'n mooi opgecompliceerd jaren 60 plaatje. Girl Like You and the Young Rascals. Ja, dit is Radio Emmeloord. En we vervolgen het programma met een mooi plaat. En eens een keer van een Franse artiest, Charles Aznavour. Een formidable.

0: dat was het Cocktail Trio, de jaren 60. En Harry de Harige Aap. En ja, Cocktail Trio was Vax Majeur. En ja, dat was een televisieprogramma ook. En ik vind het een leuk praatje. Ik heb hem al meer gedraaid.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, weer zo'n Engels plaatje van een Engelse artiesten. En dit is Lulu en Let's Pretend.

Ja, een mooi nummer toch, Brightness van Todd Rundgren. En ja, dat besloot dan ook weer het programma vandaag. U kunt ons schrijven op onze e-mailadres studio@radioemmeloord.nl. En volgende week zijn we op dezelfde tijd, op dezelfde golflengte, weer terug. En we sluiten af met Golden Earring.

0: is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft in Den Haag een blokkade van de A12... door zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion beëindigd. De demonstranten werden van de weg gehaald en buiten de stad weer vrijgelaten. Eén activist is aangehouden op verdenking van mishandeling van een agent. Extinction Rebellion wil op 19 september opnieuw de A12 blokkeren. Jorge Messi, de vader en zaakwaarnemer van Lionel Messi, is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij stierf gisteren in een kliniek in Argentinië na een lang ziekbed. Jorge speelde jarenlang een belangrijke rol in de carrière van zijn zoon en was betrokken bij zijn transfers naar onder andere Barcelona en Inter Miami. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïns transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Het weer droog met wat sluierbewolking en weinig wind uit het noorden. De minimumtemperatuur vannacht ligt rond de 12 graden. Morgen wordt het zonnig en erg warm. In het zuiden kan het 30 tot lokaal 32 graden worden. In de rest van het land zo'n 25 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord.
3: Number 20.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling

0: kreeg. Zo'n surseance gaat vaak vooraf aan een faillissement. Voorzitter Esther van Garderen zegt dat een volmacht nodig is om een rechtszaak te starten. Duizenden mensen kwamen vanmiddag samen bij het Martin Luther King Park in Amsterdam voor de World Pride March. Om 16:30 vertrok de optocht richting het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars een uiting van solidariteit en zichtbaarheid voor de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Na een schietpartij op een school in het Thaise Nonthaburi vlakbij Bangkok is het dodental nu gestegen naar 9. Een 14-jarige leerling doodde gisteren 5 schoolmedewerkers, onder 3 docenten en ook zijn grootouders. Een 12-jarig meisje overleed vandaag later in het ziekenhuis. 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog zijn opgenomen. En de politie heeft vanmiddag de blokkade opgegeven van de A12... die werd uitgevoerd door Extinction Rebellion. Ongeveer 50 betogers hebben de snelweg ruim 2 uur bezet. 1 demonstrant werd aangehouden wegens mishandeling van een agent. XR organiseerde de actie vanwege Nederlandse droogte en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord.
3: 1975.
4: Number 15.

0: 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond.
2: De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. Een drone vloog het Bulgaarse luchtruim in en explodeerde in een zonnebloemveld bij het dorp Kardam, op 1 kilometer van de Bulgaars compressiestation en 200 meter van de Roemeens compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden. De drone droeg volgens premier Radev een aanzienlijke hoeveelheid explosieven en werd niet opzettelijk ingezet. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven nadat Babu, moederbedrijf Axel, woensdag uitstel van betaling kreeg. Zo'n surseance gaat vaak vooraf aan een faillissement. Voorzitter Esther van Garderen zegt dat een volmacht nodig is om een rechtszaak te starten. Duizenden mensen kwamen vanmiddag samen bij het Martin Luther King Park in Amsterdam voor de World Pride March.

0: half vijf vertrok de optocht richting het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars een uiting van solidariteit en zichtbaarheid voor de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

number 18.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beijerland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs scheepsverkeer ernstig verstoord raakte. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. Een drone vloog het Bulgaarse luchtruim in en explodeerde in een zonnebloemveld bij het dorp Kardam, op 1 kilometer van de Bulgaars compressiestation en 200 meter van de Roemeens compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden. De drone droeg volgens premier Radev een aanzienlijke hoeveelheid explosieven en werd niet opzettelijk ingezet. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is Radio Luxembourg broadcasting on 208 meters medium wave and 49.26 meters short wave.
3: Well, your show as usual was based on the best-selling records in Britain as published by the New Musical Express.
4: Radio Luxembourg. Thank you, Brian.
2: For all that's worthwhile, your radio dial is on Radio Luxembourg.
5: This is Radio Luxembourg.
6: Beauty advisor here with some exciting news.
7: And for your pop pickers, that's the record night tonight, so remember, it's tomorrow night at 9. All right. Right. And that means good night.
8: The time now is 11 o'clock, British summertime, midnight Central European time.
9: A smooth, ballady approach from Cliff Richard on that new one, which should be gunning for top honors before long. Don't talk to him, is the...

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beijerland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs scheepsverkeer ernstig verstoord raakte. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. Een drone vloog het Bulgaarse luchtruim in en explodeerde in een zonnebloemveld bij het dorp Kardam, op 1 kilometer van het Bulgaars compressiestation en 200 meter van het Roemeens compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden. De drone droeg volgens premier Radev een aanzienlijke hoeveelheid explosieven en werd niet opzettelijk ingezet. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: And there you have the safaris with a little thing entitled Wipeout. Which is what Alan Bailey will be done with very shortly if he does any more of that business on me. Alan Bailey is our technician who plays the records. He's a terribly witty chap who sort of likes to floor me from time to time.
3: Well, your show, as usual, was based on the best-selling records in Britain as published by the New Musical Express.
4: Radio Luxembourg. Thank you, Brian.
3: It's worthwhile, your radio dial is on Radio Luxembourg.
5: Go make a date today to see the USA.
6: This is Radio Luxembourg, the great Tourette.
7: Hello, your flawless beauty advisor here with some exciting news.
8: And for sure, pop pickers, that's the record night tonight, so remember, it's tomorrow night at 9. All right. Right. And that means good night.
9: The time now is 11 o'clock, British Summer Time, midnight Central European Time. The makers of Stay Blonde and Brunatech shampoos bring you Europe's number one pop music program, Radio Luxembourg's Top 20.
3: This is your DJ BA, Barry Aldous, bidding you welcome to the show for the very first time, the Top 20.
10: Around Britain and Europe on 208 metres medium wave and all around the world on shortwave. It's Simon Tate here, in for your DJ BA with the 208 Top 20. Dateline Sunday the 12th of August.
11: 1962.
10: Two new arrivals this week, meaning Agapilk and Jimmy Justice depart temporarily as Craig Douglas drops fire.

0: 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Iraanse president Massoud Pezeshkian stelt dat de huidige omstandigheden ideaal zijn om een overeenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Hij benadrukt dat Iran momenteel samenhang, kracht en eenheid kent en dat het land in de lopende oorlog tot nu toe zegevierde en machtig uit de strijd is gekomen. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs scheepsverkeer ernstig verstoord raakte. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dikkie Denkers met de hit tijd.

0: Ja, we hoorden de afgelopen donderdag dat onze favoriete zangeres van Earth and Fire was overleden. Vandaar dat ik begin met deze plaat van Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Een van mijn favoriete nummers van hun heb ik hele goede herinneringen aan de tijd van de Zambezi Bar in Dokkum. Maar verder vanavond komen er nog meerdere voorbij, dus ik ga er wel even aandacht aan besteden. Ja, eerst deze maar even.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met...

vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede avond toegewenst. Nou, we hebben weer twee uren. Ja, we proberen er drie uren van te maken. Je tijdmachine vanavond voor de boeg. Nou, ik heb weer van allerhande mooie plaatjes klaarstaan. Ook veel Earth and Fire. En de verzoekjes. En het eerste verzoekje is eentje van Afke. En Afke die wil graag een plaatje van, even kijken, Houston horen. Gaat om het nummer Both Sides Now.

Wopke wou graag dit nummer van Houston opdragen aan al haar familie en voor mij en voor de luisteraars van de hittijdmachine. Nou, dankjewel. Het volgende nummer of verzoekje is eentje van Aten. Aten wou graag een nummer van de Cats uit 1976 horen. Gaat om het nummer Romance.

Cat en het nummer Romance. Dat was het verzoekje van Aten. Hendrik had ook een hele mooie aangevraagd. Eentje van de Birds. En het gaat om het nummer 8 Miles High uit 1966.

Deze moest ik even draaien voor iedereen die luistert naar de hittijdmachine. Nummer van de Bird, 8 Miles High. Ik heb het verzoekje van Vrouwtje hier. Gaat om een nummer van Greenfield & Cook, Only Lies. Komt uit 1971.

Greenfield Cook, prachtig plaatje, aangevraagd door Romy Kempenaar. Nou, ik zit nou even te kijken of er meer... ik ben bezig met nog een paar dingen. Ik heb eerst een mooie van Goldie. Dat is een nummer, Making Up Again.

Goldie met Make It Up Again. Prachtig nummertje uit 1978. Nou, nog een verzoekje. En, ja, ik kreeg al vele reacties wat betreft Earth & Fire. Een heleboel complimentjes. En draai er even meer van. En deze. Nou, ik heb het eerste verzoekje is van mijn eigen broer Herman. En, nou, Herman en Jannie zitten te luisteren. En ik heb het nummer Storm & Thunder opgezocht. Die wou zo graag horen. En dat is de LP uit. Dus die begint met het Hammond-orgel.

Stormend Thunder, geschreven door toetsenist Gerard Koerts, zijn tweelingbroer en gitarist Geert Koerts en gitarist Hans Sieg. De albumversie van het nummer begint met een lange orgelsolo. Ja, die meen ik dat ik die in had gestart, maar die heb ik vanavond wel eerder voorgeluisterd door Gerard Koerts. Maar deze is in de singleversie weggelaten. Ja, dat merkte ik al heel gauw. De singleversie begint met een rustig deel waarin het orgel opnieuw een belangrijke rol speelt. Johnny Kaagman zingt tijdens deze sectie 3 coupletten. Vervolgens wordt de instrumentatie heviger en zingt Kaagman 2 het refrein. Hierna volgt een lange gitaar- en orgelsolo met een aantal intensiteits- en tempowisselingen, vooral voordat het nummer eindigt. Nou, Storm and Thunder was de 5e single van Urza Fiver en werd in navolging van alle voorgaande singles een top 10 hit en zowel de top 40 als de daverende 30. In beide hitlijsten behaalde de single de 6e plaats. Goed, het is tijd voor de 3 luik. Ik zal even de mail erbij pakken. Pieter die schrijft, Pieter Heerken zeg ik dan, dat was toch wel even een hersenkraker van een 3-luik vorige week. Ik vind het stiekem heel leuk de toppuzzelaars een keertje bijna te verslaan. Maar het is zeker niet mijn bedoeling dat de oplossing niet wordt gevonden. Dan is de lol er wel heel snel vanaf. Het is het leukst als er minimaal een tip nodig is. Over de afgelopen weken is er niet veel te vermelden zwaardigheden te vertellen. In de provincie heerst een soort vakantiesfeer en daar probeer ik hier en daar wat van mee te pikken. Dan is het nu misschien wel het beste om de 3-luik in te starten. Niet zo moeilijk denk ik, maar we zullen het zien. Goed, de eerste plaat is van The Fifth Dimension, de Sailboat Song.

Dat was de eerste in deze drie luiken. De Fifth Dimension is ontstaan uit het quintet The High Fish. Dat begint de jaren 60 werd dat opgericht. Nou ja, het is een Amerikaanse popgroep uit Los Angeles. De groep is vooral bekend van de hits Aquarius, Let the Sunshine In en The Wedding Bell Blues uit 1969. Goed, het tweede nummer van deze drie luik is eentje van Bobby Bear. En het gaat om het nummer De Winnaar.

Bobby Bear en de winner. Nou, hij was een Amerikaanse zanger, songwriter en tv-host. Hij begon zijn muzikale loopbaan in de popmuziek en schakelde begin jaren 60 over naar de countrymuziek. Ik vond hem wel een beetje op Johnny Cash lijken. Maar ja, dat is een hele vergelijking natuurlijk weer. Maar toch wel iets. Maar ik heb hier de derde van de drie luik. Dat is eentje van Donovan. Gaat op het nummer Catch the Wind uit 1965.

was de derde alweer in deze drie. Leuk. Ik heb in ieder geval in die tijd twee goede antwoorden binnengekregen. En één die er heel erg op lijkt. Nou, ik zal nog even de balans lopen. De eerste was de Sailboat Song van de Fifth Dimension. De tweede was De Winner van Bobby Bear. En de derde was Catch the Wind van Donovan. Nou, de oplossing, of ik ga eerst even de tips even doen. Tip 1, op het zwaard rusten. Ja, de betekenis is steun of houvast zoeken bij een bepaald onderdeel. Tip 2, aftuigen is er zeker niet aan de orde. En tip 3, soms moet het roer om. Nou ja, de oplossing was eigenlijk heel makkelijk scootsensielen. Dat was de eerste keuze en is de hoofdprijs, zeggen Pieter en Jekke. Maar sneekweek of gewoon zeilwedstrijd is in de tweede instantie zeker ook goed te rekenen. Nou, dan zal ik even kijken wat de antwoorden allemaal zijn. Ik zie hier een stuk wat binnenkomen. Scootsensielen, dat had Hendrik. Bert en Gea, die waren daar de eerste mee. Ook scootsensielen. En Hans en Mieke hadden het over de sneekweek. Maar ja, die is al afgelopen, zeg. Maar ja, dat was dus wel enigszins een goed antwoord. En even zien hoor, dan heb ik hier nog één staan. Is het antwoord zeilen? Ja, dat zit er zo wat. Maar ik heb in ieder geval... ik zou zeggen Hendrik en Bert en Gea zoeken. Ja, Bert en Gea heb ik al een mooie Urze Fireplaat van gekregen. Dus die ga ik sowieso draaien. Nou, Hendrik mag ook wel even een plaat aanvragen. En ik zit even naar, als ik zo zie Hans en Mieke, de sneekweek was dus in principe ook een goed antwoord. Ik zie nou goed scootsensielen. Ja, dat klopt, dat komt nou pas binnen. Dus dat is eigenlijk nou niet meer, omdat ik de goede antwoord al heb. Maar ik zou zeggen, zoek maar jullie dan ook maar even een plaatje uit. Dan zie ik het wel allemaal verschijnen. Er komt nog één binnen. Ik zal even kijken. Ja, dat is een andere, dat is een technisch iets. Sjoerd, ik kijk straks even. Eerst even een plaat van de Desmond Dekker. En die is dus, gaat op een nummer Israelites. Pieter Jekke, bedankt voor deze, moeilijke, zo kan ik niet zeggen, makkelijke drieluik in dit geval.

Nou, het was Desmond Dekker en Jezus en Israëlijt. Nou, ik krijg allemaal dingetjes al binnen. Maar ik zal eerst het nummer voor Bert en Gea draaien. Die waren ze eerste met het goede antwoord. Scootsie Siel. Gaat om een nummer van Earth and Fire. En hun willen graag horen het nummer Atlantis. Dat is de titelsong van de LP Atlantis.

dat was de eerste track van het album Atlantis van Earth and Fire. Ik zat even te kijken, want ik denk het geheel duurt 12 minuten, maar hij gaat er gewoon heel lang door. Nummertje van Champagne en Rock'n'Roll Star.

Miami-go heette in de tijd. Er was Champagne met Rock'n'Roll Star. Nou, ik heb een verzoekje gekregen. Ja, dat is een polka en daar ga ik dit uur mee afsluiten. Het gaat om een nummer dat aangevraagd wordt door Margje. En die is die wou een verzoekje aanvragen voor Jelbrich, die jarig is vandaag. En ik zag verderop nog een verzoekje. Volgens mij zijn die daar ook. En daar zie ik dat diezelfde bohemische traum staan. En dit is de ene die heeft het over Wackensberger muzikanten. En over de, even kijken, Gewisser Messner. Of ja. Dus nou, die heb ik gevonden. En die ga ik draaien om als afsluiter van dit uur.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In de buurt van Volkel zagen agenten gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, roept Oekraïne en Rusland op aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te staken via een moratorium. Het conflict treft inmiddels alle commerciële scheepvaart, inclusief 2 Turkse civiele vaartuigen die maandag door drones werden geraakt. Turkije, gelegen aan de Zwarte Zee, bemiddelde eerder succesvol over graanexport. De Iraanse president Masoud Pezeshkian stelt dat de huidige omstandigheden ideaal zijn om een overeenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Hij benadrukt dat Iran momenteel samenhang, kracht en eenheid kent en dat het land in de lopende oorlog tot nu toe zegevierde en machtig uit de strijd is gekomen. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

prachtige vertolking van Earth and Fire. Het nummer wat je net hoorde, dit was, even kijken, Twilight Dreamer. En ja, het was ook weer een wat minder bekend nummer, maar toch wel een heel mooi nummer. Ik heb meerdere van deze, maar ik ga eerst weer even een verzoekje doen van Hans en Mieke, ook voor het goede antwoord. Of het tweede goede antwoord, laat ik het zo zeggen. Dat ging, was dan niet Scootsiesielen, maar was de Snake Week. Dat mocht ik ook goed rekenen. Dat gaat om nummer Such a Cat van Labarox.

Het verzoekje van Hans en Mieke. Lebberax, een nederbeatgroep uit Baarn. Die waren, die bestonden in de tijd van 1965 tot 1969. Ja, die groep die viel ook op doordat in tegenstelling tot alle andere Nederlandse bands van de van die tijd in goed Engels werd gezongen. Wat mede te danken was aan de Engelse moeder van Frank Muijzer. Ja, en dan had ik nog een tip van Hans en Mieke. Ik zal even het erbij pakken. Ja, het is druk op de app, maar het maakt niks uit. Een gewaagde titel voor die tijd. Het woord cat met een D werd gebruikt om een man te beschrijven die zich onbeleefd, onaardig en onbetrouwbaar gedraagt. Met name in de liefde en tegenover vrouwen. Nou, niet zo mooi. Maar in ieder geval, ik heb hier nog weer een verzoekje van Hendrik. Die had dus ook de drieluik goed met Scootsie-Sielen. En Hendrik vraagt het nummer van Piet Veerman aan, Sailing Home uit 1987.

Ja, blijven van die nummers, die zijn altijd mooi om te draaien. De Bee Gees, I Started a Joke uit 1969. Ik heb hier uit een jaartje jonger nog, of ouder, 1968, een nummer van Manfred Mann, My Name is Jack, oftewel Jaap.

weten we allemaal dat hij Jaap heet, oftewel Jack. My Name is Jack was een nummer van Manfred Mann uit 1968. Ik heb ook een verzoekje gekregen van Dick Offringa van Radio Emmelo. Het nummer gaat, of het is eentje van Tom Jones. Het nummer heet With These Hands, komt uit 1965.

Zijn echte naam was Sir Thomas John Woodward. Ja, hij kwam ter wereld als zoon van een mijnwerker. Nou ja, vooral in de jaren 60 en 70 was Tom Jones een wereldster en een sekssymbool. Hij scoorde wereldwijd vele hits. Vanaf 1970 was hij een graag geziene gast in Las Vegas. Nou, had vele hits en allemaal, ja, toch hele mooie hits. Oké, bedankt Dick voor dit mooie verzoekje. Dit was This With These Hands uit 1965. Ik heb hier eentje uit 1969 van The Family Dog, A Way of Life.

The Family Dog en A Way of Life. Ja, ik zat er even om te zoeken, maar ja, dan moet je wel live met een F invullen en niet met een V, want dan gaat het niet. Maar ik ga wel even kijken. Doet hij er wat mee? Nee, kan die ook niet. Nou, houd het op. Maar in ieder geval, ik heb nou weer een verzoekje gekregen van Sjoerd de Jong. Zit op een camping in Denemarken. Het plaatsje, even kijken, dat was... Moet ik even... wat, volgens mij had ik dat net even opgezocht. Maar het... ik meen dat het zo weer aanklikken kon, maar dat gaat niet lukken. Dus, maar het maakt ook niks uit. Het is in Afken of zo. Ja, dan moet ik even snel kijken. Ik kan het wel even vergroten, dan komt die naam er wel voor. Ja, even kijken of de... Ja, Skagen. Nou, daar in de buurt zitten ze. Ik kon het... ja, dat is kort geheugen. Hè. Dat wibbelen ze... dan ben je bezig, dan zou je wat zeggen. Dan ben je het alweer kwijt. Maar in ieder geval, ze zitten daar op een camping. Ja, wel een beetje slecht internet, want het valt wel eens even weg. Maar Sjoerd wil graag een plaat van de Bintangs horen. Riding on the LNN. En die heb ik voor hem gevonden.

De Beverwijkse Bintangs, een van de oudste Nederlandse popgroepen. De naam betekent sterren in het Indonesisch. Dat was het nummer Riding on the LNN. Speciaal aangevraagd door radiocollega Stuart de Jong. Even kijken, nummer van Alex Harvey. En het nummer heet To Make My Life Beautiful. Komt uit 1962.

To Make My Life Beautiful is een single van Alex Harvey. Het is een country nummer en het was de grootste in Nederland, de enige hit van Harvey. Het nummer is uitgegeven in 1972. Het nummer gaf aanleiding tot veel verwarring. Velen waren in de veronderstelling dat dit een vroege opname was van de Schotse rockmuzikant Alex Harvey, maar die kwamen bedrogen uit. Ik heb hier een heel mooi Earth and Fire nummer en het gaat in dit geval om Invitation.

ook weer een van de vele mooie nummers van Earth and Fire. Ja, zo doet mijn cd-speler het ook weer eens even. Want ik heb er een paar cd's hier neergelegd waarop de mooie nummers allemaal opstaan. En ja, eerst wou die hem helemaal niet pakken, want ik heb het denk ik alweer een hele tijd niet gebruikt. Maar ik heb even het laadje open gedaan en een keer goed geblazen. En ja, hoor, dan deed hij het weer. Dat is gewoon stof wat op de laser dan ligt. Nou ja, Earth and Fire was een Nederlandse popgroep uit de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw. De leden waren afkomstig uit Voorschoten, Voorburg en Leidschendam. De groep had als voornaamste bandleden Jenny Kaagman, die dus van de week overleden is, die deed de zang, en de tweelingbroers Gerard en Chris Koerts. De overige bandleden wisselden in de loop van de tijd. Drummer op de eerste twee hits is Kees Kalis, die daarna koos voor een baan in het onderwijs en werd vervangen door Ton van der Klei. Basgitarist Hans Seig werd in 1974 vervangen door Theo Hertz, die in 1978 weer werd opgevolgd door Bert Ruiter. In 1973 ontving Earth and Fire van Comanus de zilveren harp. Een nummertje van Michel Polnareff werd aangevraagd door Aafke La Poupe Pei Quat Fais Non.

La poupée, oui, fait et non. Dat was de titel. Dat was Michel Polnareff. Goed. Ja, nou spreken we toch aardig redelijk uit. Ja, het Frans voor mij is niet zo best, maar het zal de komende tijd toch wel wat verbeteren. Ja, we komen er straks toch wat vaker. Maar in ieder geval eerst even een nummer van Jonathan King. Everyone's Going to the Moon uit 1965.

0: to the moon.
1: Echt zo'n nummer om heerlijk bij weg te zwijmelen. Everyone's Going to the Moon uit 1965. Dit waren Jonathan King. Oké, kwart voor middernacht is het. Baggara, een nummer uit 1967. Yes sir, I can boogie.

Echt zo'n typisch Baken 16 plaatje van Radio Miamico in de tijd. Ja, dat had een bepaald sfeertje. Het nummer werd een gigantische zomerhit in Europa, in België, in Denemarken, Finland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Engeland, Duitsland, Zweden en Zwitserland. Het bereikte het nummer de eerste plaats. En in thuisland Spanje bleef het op de tweede plaats steken. Nou ja, dat is heel apart. Maar volgens sommige bronnen is de single rond de 18 miljoen keer verkocht. Hetgeen het een van de succesvolste singles aller tijden zou maken. Baccarat met Yes Sir, I Can Boogie uit 1977. Ik heb hier uit 1967, dus 10 jaar eerder, een plaat van FTT, Not Just a Flower in Your Hair.

0: Dit nummer is geschreven door organist Hans van Eyck en geproduceerd door gitarist Ray Fenwick. After Tea ontstond nadat een aantal leden van de band de T-set, waaronder van Eyck en Fenwick, ruzie kregen met de zanger Peter Tettero en manager Theo Kupers en een nieuwe band vormen. De debuutsingle van de groep, die kort na de zogeheten Summer of Love werd uitgebracht, sluit aan bij de destijds populaire Flower Power beweging. In Not Just a Flower in Your Hair wordt de luisteraar opgeroepen om niet alleen een bloem in het haar te dragen, maar om ook aan de bijbehorende liefde en vrede te denken. Halverwege het lied zingt een kinderkoor een variatie op het rijmpje Ben je boos, pluk een roos. Het laatste couplet wordt door het koor gezongen en dan in het Engels. Nummer van de Marmalade.
1: Van 10 tot 12. Dikkie Denkers met de hit.

Nou, ik had nog een hele mooie in gedachte als ja, instrumentaal einde van dit tweede uur. Want er komt nog een derde uur hier op Radio Emmeloord. Dus ik ga straks na middernacht gewoon weer door. Maar ik had deze in gedachte. Het eerste nummer van ja, de LP ja, Song of the Marching Children van Earth and Fire. En, ja, dit is verdeeld in track A, B, C, D, E, N, F en G. En dit is track A.

0: Het is middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, roept Oekraïne en Rusland op aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te staken via een moratorium. Het conflict treft inmiddels alle commerciële scheepvaart, inclusief 2 Turkse civiele vaartuigen die maandag door drones werden geraakt. Turkije, gelegen aan de Zwarte Zee, bemiddelde eerder succesvol over graanexport. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Nou, ik denk ik kom nog een stukje achteraan. Dit was het einde van dit nummer al. 21st Century Show, dat was hem. Goed, Earth and Fire. Ik heb hier een nummer van The Move. Het heet I Can Hear the Grass Grow. En ja, je luistert natuurlijk nog naar Radio Emmeloord. Nou, ik zal even die plaat in starten. I Can Hear the Grass Grow, The Move.

I Can Hear the Grass Grow is de tweede single van The Move. De single verscheen voordat The Move een LP had uitgebracht. Hun eerste album, The Move, volgde pas een jaar later. Het lied gaat over zintuigelijke waarnemingen onder invloed van drugs. Hawkins, vrijwel altijd onder invloed, schreef een soortgelijk nummer getiteld Watching the Grass Grow. De single van The Move haalde in het Verenigd Koninkrijk in 10 weken tijd een 5e positie in de hitlijst. Ik heb hier Bob en Marcia en het mooie Young, Gifted and Black komt uit 1970.

Dat vond ik toen ik het voor het eerst hoorde, alle mooie plaat. Bob en Marcia, Young, Gifted and Black, kwam uit 1970. Het is bijna 11:15 hier. Het is we zijn de 9e alweer van augustus 2026. Je hoort ons live op, dit is de Hitmachine live op Radio Emmeloord. Nog even tot 1 uur. Ik heb hier een mooie van Pieter Starstedt. Het gaat om het nummer Where Do You Go To My Lovely, 1969.

Sartre schreef Where Do You Go To My Lovely in Kopenhagen. Er bestond veel speculatie over de vraag door wie het nummer is geïnspireerd. Zo werden het tijdschrift Marie Claire, de actrice Sophia Loren en de zangeres Nina van Palmeland genoemd als inspiratiebronnen. In 2009 vertelde Starstedt dat in een interview dat hij had gelogen en dat het ging over een socialisatie die omkwam tijdens een brand. Hij zei dat het in werkelijkheid ging over zijn toenmalige vriendin, de Deense Anita Atke, met wie hij van 69 tot 74 getrouwd was. Starstedt, die schreef het nummer zelf. Oké, een nummertje, kreeg de suggestie van Afke. Dus ze zei, die hebben we volgens mij nog niet gehad. Het nummer Walton Exciting van Earth and Fire uit 1970.

ze komen er wel van, progressieve rock. Maar in ieder geval, dit was een van de vele nummers in de beginperiode van Urzefire. Het was 1970, Wild and Exciting. Ik heb hier weer heel iets anders, dat is Skeeter Davis. En die zingt over The End of the World. Ja, dat blijft altijd een verrassing. Maar dit komt uit 1963.

Haar echte naam was Mary Frances Panic. En ja, ze kwam uit Nashville. Maar een prachtig nummer van haar, The End of the World. Het is 5:05. Ik heb hier weer een nummer van Earth, Fire. En hier begon het allemaal mee. Dat was het nummer Seasons.

gebroeders Koerts waren al vanaf hun 14e actief als de Singing Twins. In 1967 richtten ze samen met Hans Sieg en Kees Kalas de band Opus Caneful op. Toen zangeres Manuele Berlot de band kwam versterken, werd de naam gewijzigd in Earth and Fire. Berlot, die eerder onder de naam Lisette een solo-carrière had, moest echter wegens een oogziekte afhaken. Haar plaats werd ingenomen door Jenny Kaagman, die tot dan zangeres van de Rangers was. In deze formatie brak de band door met de single Seasons, die we dus net hoorden uit 1970. Geschreven door de Golden Earring, gitarist, zanger en George Kooijmans. Het nummer bereikte een tweede plaats en nog in hetzelfde jaar maakte Earth and Fire hitsingles als Ruby is the One en Wild and Exciting. Met het oog op album Song of the Martin Childer bracht de groep een van de meeste of de eerste Nederlandse conceptalbums uit. Het album werd goud en werd een tv-special werd erover uitgezonden. Voor die tijd zeer uniek. Langzaam maar zeker verlengde Earth and Fire de muzikale Koerts naar progressieve rock. Gerard Koerts introduceerde de mellotron, die al eerder gebruikt werd door de Britse Moody Blues. In de Nederlandse popmuziek. Het instrument bleef jarenlang typerend voor de sound van de band. Straks meer. Eerst deze plaat van de Tremolo's. Dat is Hallelujah, Hallelujah uit 1968.

0: De Tremlo's begonnen in 1967 aan een half decennium van hits. Te beginnen bij het door Cat Stevens geschreven Here Comes My Baby. En er volgden meer successen, waarvan Silence is Golden 1967, My Little Lady 1968 de grootste waren. De groep kenmerkte zich voornamelijk door pretentieuze, uptempo songs, zoals Even the Bad Times Are Good uit 1967, Hallelujah, Hallelujah die we net hoorden, 1968 en Once Up on a Sunday Morning in 1969. Dit zijn... wacht even.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
2: De allerbeste gouden ouwe. Radio Emmeloord. AM 747.
0: Ik zou zeggen, dit zijn de Flower Pop Man met Let's Go to San Francisco 1967.

Ook een prachtig nummer uit 1967. The Flowerpot Man, Let's Go to San Francisco. En dan nu weer het volgende nummer van Earth and Fire. En ja, we gaan een beetje de volgorde langs. Dit is het nummer Memories uit 1972.

ook een prachtig nummer om weer te horen. Met Jaap Egermond als producer maakte Ursafire in 1972 voor het eerste nummer 1 hit. Memories. Ook in de daaropvolgende jaren scoorde de band een aantal hits. Waaronder Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Ja, die draaide ik aan het begin vanavond al als uuropener. En Love of Life, 1974, ook buiten Nederland begon belangstelling te ontstaan voor de muziek van Ursafire. De daaropvolgende jaren werden er nog een paar albums en singles uitgebracht met wisselend succes. Een nummer van Plastic Penny, en dat is het nummer Everything I Am uit 1968.

0: Ook zo'n heerlijke 60er Plastic Penny met Everything I Am uit 1968.
1: Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
0: Ik heb inmiddels de 747 weer op Emmeloord gezet. Want ik merkte, ik checkte even en ik merkte dat er iets met het schakelen was fout gegaan. En dat Seagull erop stond. Maar zo we afgesproken waren, staat hij altijd tot 1 uur op Emmeloord. Maar dat heb ik even handmatig op afstand kunnen veranderen. Dus welkom op de 747 op Radio Emmeloord. Goed, Badfinger, Come and Get It, 1970.

In september 1978 verliet Tom van der Klei de band en Theo Heurts vertrok een maand later. Ze werden daarna vervangen door bassist Bert Ruiter, ex-Focus, en drummer Ab Tamboer. Frits Heersland werd de manager. Polydor keurde in 1979 de demos voor het nieuwe album Reality Feels Fantasy af. Er werd een nieuw platencontract getekend bij Phonogram. Met de single Weekend scoorde Earth and Fire een grote internationale hit. Alleen al in Nederland werden er meer dan 100.000 singles van verkocht. Er stond en stond al 7 weken op de eerste plaats van de nationale hitparade. Ook in Duitsland bereikte de single de eerste plaats en stond het nummer totaal 29 weken in de hitparade. Van dit album kwam ook nog de single Fire of Love. In 1980 werd Earth and Fire onderscheiden met de Gomanus Exportprijs. Goed, een nummer van Greenfield & Cook heeft Stuart eerder vanavond al aangevraagd. Hij was er een beetje bijgebleven. Maar hier komt hij aan, Stuart, Don't Turn Me Loose uit 1972.

Don't Turmeloose, Greenfield te koeken. Ja, ik kreeg een appje van, hadden we ook al gehoord, maar dat was Only Lies, ik zie het. Maar dit was Don't Turmeloose. Oké, ja, ik zit even naar de klok te kijken. Ja, daar kan er wel een plaatje af. Dan moet ik even een leuke uitzoeken. Nou, eentje van Aphrodite Child, It's a Funny Night. Dat is het sowieso vanavond.

daar is de bekende tune weer. Nou, je luistert nog steeds naar Radio Emmeloord met de hittijdmachine live vanuit Studio Ian in Hantemhuizen. Maar ja, aan alles komt een eind. Ik heb 3 uurtjes lang de hittijdmachine gedaan. Ik zou zeggen, wat mij betreft, iedereen bedankt voor het luisteren en de vele reacties. Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op. Ja, dan ben ik er weer gewoon om 10 uur op Radio Emmeloord met de Sunday Morning Breakfast Show. Tot morgenochtend.